0: ABC Radio Capital.
1: Hier ist Capital Radio.
0: Hier ist Capital Radio.
2: Aquí Radio Capital.
3: This is Capital Radio, broadcasting on 1115 kilohertz, 270 meters on the medium wave band. This is Capital Radio, owned and operated by professional broadcasters dedicated to free radio, that is to say, radio free of government interference.
4: Gradually, European governments have acted against offshore radio stations. Today, three radio stations broadcast from the sea to European listeners: Capital Radio, Radio North Sea International, and Radio Veronica. The future is important not only from the point of view of the music they provide. These stations stand for a principle, the principle of radio free of government control. I very much hope that you, the listener, will think about what these storm-lashed little ships on the North Sea really mean.
5: Offshoreradio.info ist die neue Adresse für unbegrenzte Seesender-Nostalgie. Hier finden Fans der schwimmenden Radiostation aktuelle Informationen, hunderte Features von Hans Knott und deutschsprachige Reportagen von Martin van der Ween. Es gibt etwa 30.000 Fotos und mehr als 80 Videos. Die neue Internetplattform ist ein Muss für jeden Seesender-Fan. Hier seid ihr richtig bei Offshoreradio.info.
6: Als je ooit de radio aan hebt en je luistert naar een zendpiraat, dan begrijp je wat ik voel als hij weer draait zo'n mooie plaat. In het noorden, zuiden, ja zelfs in het westen zijn ze aan de band. Piraten verspreid door heel Nederland. Ook in Muzeknauw zit een zender, een hele gezellige zender. 1307 en de verkenner, steeds voor iedereen een bron van blijdschap. Maar na zo'n dag van zenden, wordt het toch tijd om te sluiten. Het laatste plaatje te draaien en daarna de zender uit te doen.

1307 en de Verkenner. Een hecht piratenduo met hart voor de muziek. Iedereen zou eigenlijk naar hen moeten kunnen luisteren. Vrouw of man. Ze bereiken dan ook veel radio's in vele dorpjes en bij mensen onderweg. En weet u wat zij doen? Is het leuk dat u het zegt. Het was vandaag dan ook weer heel gezellig en we hadden veel plezier. De een bij een kop koffie en de ander bij een glas bier. We hebben vele mooie dingen gehoord, maar nu gaan ze toch echt sluiten. Bedankt voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.

0: Offshoreradio.info is het nieuwe adres voor onbeperkte zeezender nostalgie. Fans van die drijvende radiostations op zee vinden er actuele informatie, honderden bijdragen van Hans Knot en Duitsstalige reportages van Martin van der Ven. Er zijn ongeveer 30.000 foto's en meer dan 80 video's. Het nieuwe internetplatform is een must voor elke zeezenderfan. Je bent hier aan het juiste adres. Offshoreradio.info.
1: Auf vielen Dachböden liegen sie noch, Schätze von unsagbarem Wert. Radiomitschnitte aus längst vergangenen Zeiten, egal ob auf Kassette, Band, Video. DigiAndi, ihr Digitalisierungsservice, hält die Schätze für die Nachwelt fest, kostenfrei. Melden Sie sich www.digiandi.de www.digiandi.de.
2: Herzlichen Glückwunsch, du hast den richtigen Sender gefunden. Hier spielen deine Hits nonstop.